0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu

0: zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische

0: aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land

0: Veel regen, 's middags al kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
2: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
3: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen erbuiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met

0: Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd.

Soesterberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Rijn van Leij met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar één van

0: 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

André Hazes Junior met het nummer Waarom. Waarom staat op het soloalbum Mijn Beste Vriend van André Hazes Junior. En het nummer is een prachtige vertolking van een bekende Hazes klassieker. En ademt de vertrouwde Hazes sound waar zoveel liefhebbers van genieten. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die ver van buiten onze regio luistert. En wilt u reageren of een bezoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en groeten en opmerkingen zijn van harte welkom. Na de Jan Smit special van vorige week is het deze week weer tijd voor een heerlijke, vertrouwde aflevering van Gezellig Hollands met de mooiste Nederlandstalige muziek. We gaan verder met een zomerse plaat van Gerard Joling. Zomer vol hoop is afkomstig van zijn succesvolle album Maak me gek uit 2007.

0: Een van de mooiste singer-songwriters van Nederland is zonder twijfel Maaike Ouwboter. Met haar gevoelige teksten en herkenbare stem weet ze recht het hart te raken. Uit 2018 hoorde je Hier voor jou.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan terug naar een sfeer van het Nederlands van wel eer. Een tijd van trams, romantiek en liedjes met een knipoog. Uit 1950 hoort hij een echte nostalgische klassieker van Alex de Haas. Dit is Aan de Lus van Lijn 2.
2: Moeder en dochter die kwamen gelopen, vlug naar de tram toe, het was op lijn 2. En conducteur, misschien nog twee plaatjes, maar het conducteurtje dat schudde van nee. Een aardig jong mens, voor ik haar zijn van stem.

met een vriendelijk knikje. Dochter liet los en toen gingen ze heen. Daarmee verloor lijn 2 haar bekoring, want het is geen plezier om te lussen alleen. Hij vond haar weer en was eerst wat verlegen, doch zij herkende haar

0: Twee van de populairste stemmen uit de Nederlandstalige levenslied bundelden in 2012 hun krachten voor een bijzonder duet. Frans Duits en Django Wagner zongen over vriendschap, gezelligheid en de vertrouwde sfeer van het Bruine Café. Dit was Ons Café.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en dat is Marco de Hollander, geboren als Marco den Brave op 4 februari 1982 in het Zuid-Hollandse Ter Aar. En is al jarenlang een van de bekendste gezichten binnen het Nederlandstalige levenslied. Zijn liefde voor muziek begon al op jonge leeftijd. Als kind stond hij regelmatig achter de microfoon bij het piratenstation van zijn vader, beter bekend als Disco Henkie. En daar werd de basis gelegd voor een carrière die zou uitgroeien tot één groot succes. In 2001 verscheen zijn eerste single Hart van Lot, gevolgd door zijn debuutalbum Muziek is mijn leven. Een titel die perfect beschrijft waar Marco de Hollander voor staat. Inmiddels heeft een indrukwekkend repertoire opgebouwd met talloze nummers, singles en optredens door het hele land. Dankzij zijn warme stemgeluid, zijn enthousiaste uitstraling en zijn oprechte contact met het publiek wist hij een grote en trouwe schare fans aan zich te binden. Hits als Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht, Dit wordt een avond en Liefde in mijn bol worden nog altijd uit volle borst meegezongen. Marco staat bekend als een artiest die dicht bij zijn publiek staat. Niet voor niets wordt hij vaak genoemd als de vrolijkste volkszanger van Nederland. Ik draai nu eerst Echte Vriendschap, een single uit 2013 die op 4 februari van het jaar werd uitgebracht. En daarna luisteren we naar Eén en Al Geluk. Hier is Marco den Hollander.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Jan Blazer was een van de grote entertainers van Nederland. Als cabaretier, acteur en zanger bracht hij humor naar radio, televisie en theater. En met zijn herkenbare vertelstijl en zijn Amsterdamse humor wist hij generaties luisteraars te vermaken. We luisteren nu naar een van zijn bekende conferences. Jan Blazer met Op de Camping.
2: Erg mooi dat u zo grote getale vanavond hier in het spel gekomen bent. En u thuis ook, allemaal leuk. Goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd. Ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. Ik heb gekampeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht, maar geen gewone tent, een bungalowtent. En dat is verraderlijk, want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in een bungalow ga je niet door een ritssluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in 2 zakken. En de zakken die erin gaan zitten... dragen dat ding naar de camping. U weet wat een camping is, dat is een weiland waar de boer de koeien van afgehaald heeft, omdat hij aan mensen meer verdienen kan. Op de camping aangekomen, schud je de zakken leeg. Dus wat die boer denkt, doe jij. Dan begin je met het opzetten van het frame. Dat zijn aluminium buizen waar je staal de zenuwen voor moet hebben. Vooral als je tegen je vrouw gezegd hebt, ga mee gezellig een uurtje de tent opzetten. Want zij blijven beweren dat je eerst die 2 lange buizen in elkaar moet schuiven. Terwijl jij zeker weet dat het eerst die 3 korte moeten zijn, zoals duidelijk in de Japanse handleiding staat aangegeven. Dan komt er een moment, dan sta je helemaal alleen. Je vrouw is al lang mokkend het bos in. En dan denk je, ik heb tent te veel of buis te weinig. Op dat moment komt er altijd een man naar je toe. Die de werkzaamheden gedurende 1,5 uur vanuit een lichtstoel met een pilsje glimlachend heeft gadegekregen. Die man zegt altijd, doe het voor het eerst. Hou je dan nooit groot en zeg altijd ja, meneer. Dan zegt die man altijd, als jij je dan nergens mee bemoeit, zet ik in tijd van een uurtje die tent even voor je op. Doet hij ook. Heeft 1 nadeel, je raakt die man je hele vakantie nooit meer kwijt. Hij blijft je vriend, Jaap. Die in tijd van een uurtje de tent voor je heeft opgezet. Hij maakt je ook 's nachts wakker als het regent. Jan blijft doorslapen, hij lekt niet. Je hebt ook 1 waarschuwing, als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want er komt Jaap weer en die roept, Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagsmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi, want die tent moet ook nog afgebroken worden. En ik weet niet wat het is, mensen, maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, knapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat? Dat is niet biefstuk in een pannetje. Nee, dat is hout sprokkelen, spiritus erop, aansteken, doet het niet, wapperen met een krant, gauw achteruit springen, want het enige dat verbrandt zijn je schenen. En daar gaat een kip op. En die wordt langzaam zwart. Keihard en niet gaar. Dat is geen Barnevelder, dat is een Blakenvelder. En die eet je dan ook met je handen, heb je weer zulke blaren. En daar hebben ze dan weer trekstallen voor, dat heet kruidenboter. En dan komt Jaap weer met een fles rosé uit de wijngaard van de chemische fabriek Naarden. En die zegt, Jan, zullen we er nog eentje nemen? En dan zeg je, je kan de heleboel van mij cadeau krijgen. Maar ik zal u vertellen, als je 's nachts in je slaapzak ligt en je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping, dan denk je bij jezelf, nou, dat anti-reumafonds, dat is nog zo'n slechte uitweg.
0: Dit is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: zaterdagmiddag. Het is een nummer van de Belgische zanger Louis Neefs en werd uitgebracht in 1973. Het lied verscheen als B-kant van de single Welkom Thuis, Wieveren en groeide uit tot een geliefd nummer binnen zijn repertoire.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan naar een echte grootmeester uit de jazzwereld. De Belgische Toots Tielemans wist met zijn mondharmonica wereldwijd harten te raken met een geluid dat je uit duizenden herkent. Zijn muzikale vakmanschap en warme klank maakten hem tot een van de meest geliefde jazzmuzikanten van zijn generatie. We gaan nu van hem horen het nummer Ben.

0: Wondermooi, dat is een nummer van Frank Galan uit 2012. En het lied verscheen op het album Mijn Ode aan Giulio. En is gebaseerd op het oorspronkelijke Franse lied La Tendresse van Daniel Couchard.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: De Brabantse zanger Pieter Jan zet een mooie stap in zijn muzikale carrière met eigen Nederlandstalige muziek. Na jarenlang op het podium te hebben gestaan met bekende feest- en amazing hits, laat hij nu zijn eigen verhaal horen. Hier is de single Met jou is alles beter van Pieter Jan.

Ja, ook in de Nederlandstalige muziek hebben we variatie genoeg. Want wat we net hoorden vandaag is van ons is een single van Gisby, uitgebracht in 2026. Het nummer combineert een stevig bluesritme met een herkenbare rock'n'roll sound. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen, reacties en verzoekjes kunt u sturen naar gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. Uw mailtjes en zijn er altijd van harte welkom. En wilt u deze uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur en op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag ben ik een weekje met vakantie. Daarom hoort u op dat tijdstip een herhaling van Gezellig Hollands. We begonnen deze uitzending met André Hazes junior die zich afvroeg waarom. En het is misschien wel een mooi toeval dat we deze aflevering ook afsluiten met dezelfde vraag. Dit keer gesteld door Connie van den Bos in haar prachtige Waarom, Waarom, Waarom. Graag tot over 2 weken bij een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands op 1 Vallei. En volgende week een mooie herhaling van dit programma. Hier is Connie van den Bos. MUZIEK

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Marcel Moerman en samenstelling en presentatie Bea Koops. Het komende uur weer veel afwisseling in muziek. We gaan van jazz naar blues, van instrumentaal naar vocaal. En beginnen met saxofonist Charlie Parker. I get a kick out of you.

Jump for Joy. En hier kan ik nou blij van worden. Dat was Mark Murphy, afkomstig van het album Midnight Mood. Ik herinner me nog de tijd dat ik de LP kocht. Ik was een jaar of 20. Het was vaak te vinden in de platenzaak muziekwinkel van Robbers aan het Maandereind in Ede. Al struinend tussen de vele LP's trof ik een zwarte platenhoes met een oranje ronde maan aan. Geen idee wie Mark Murphy was en wat voor muziek hij vertolkte, maar die hoes. Enfin, mijn verloofde en ik hebben de plaat grijs gedraaid. En elke keer bij het horen van de muziek zijn we weer jong. Kijk, en dat kan muziek doen. Met de volgende artiest doe ik veel luisteraars een groot plezier. En zeker technicus Marcel Moerman. Trompetist Chris Botti. La Belle Dame sans regret.

0: Chris Botti, trompetist uit de Verenigde Staten. Zo'n 35 jaar geleden huurden wij voor het eerst een huisje aan de Normandische kust. Vaak, 's avonds rond 9 uur, hoorden we een zwaar gebrom met daarna een knal. We deden navraag en kwamen erachter dat dat geluid was van een vliegtuig, de indrukwekkende Concorde. Het was een prestigeproject van Engeland en Frankrijk. Ik moest hieraan denken toen ik het nummer van Gregory Porter hoorde. Concorde.
1: With a million stars in the galaxy.

St. Thomas. Je hoorde Sonny Rollins op tenorsax, Tommy Flanagan piano, Doc Watkins bas, Max Roach op drums. Begin jaren 30 schreef George Gershwin de muziek van de Engelstalige opera Porgy and Bess. Dit werk wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste opera's van de 20e eeuw en het beste werk van Gershwin. Wij laten je het lied I Love You Porgy horen, gezongen door Nina Simone.

Lorenz H. Gassner, altsax, Johan Weiss op gitaar, Christian Floor, bas en Sebastian Duivel op drums. Samen vormen ze Pure Desmond. Wij draaiden Unbearable Light, zo heette dat nummer. Van Pure Desmond naar Fernando Lamarinas en Erik Vloeimans. In 2013 verscheen het album Pessoa, met liederen geïnspireerd op het werk van de Portugese dichter Pessoa. Wij laten je, en Portugees is niet geweldig, sorry, O Sino da Minha Aldeia horen.

0: Make somebody happy. Onmiskenbaar Chris Botti. Gregory Porter nogmaals, maar deze keer samen met de Amerikaanse jazzzangeres Dinah Reeves. Satiated.
1: I've been waiting

Dit was Billie Jean, ooit gezongen en vertolkt door Michael Jackson. En nu in een jazzy uitvoering van pianist Bas van Lier. Ja, we zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum. Ik dank technicus Marcel Moerman. Volgende week zit Frits Verhoef hier weer. En ik kan vertellen dat deze uitzending 10 weken lang is te beluisteren op één vallei. Uitzending gemist. We gaan eruit met Etta James. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Wish Frog en Evan John met het lied Dying Man. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ik zit zelf ondertussen in de laatste week van mijn vakantie. Wat dus betekent dat dit de laatste keer is dat ik niet live in de studio aanwezig zal zijn. En tenzij ik volgende week dinsdag ineens plannen heb, dan moet ik nog aanstaande maandag heel druk gaan opnemen, maar daar ga ik niet vanuit. Dus als het goed is, ben ik volgende week dinsdag weer live in de studio en dan gaan we alle nieuwe nummers van de afgelopen weken inhalen, die dus niet gedraaid zijn. En ik zit dus deze laatste week zelf in Roemenië, in het dorpje Borla. Dat is de zustergemeente van mijn kerkelijke gemeente. En daar zijn we dus met een groepje van de jeugdvereniging daar de jeugd aan het bezoeken, gezien ze dat 8 jaar geleden ook bij ons hebben gedaan. Dat is ondertussen wel heel lang geleden, maar ja, het was hoog tijd dus dat we eens een keer naar hun toe gingen. En in het dorpje Borla dus. En daar zou je verwachten, in Roemenië, daar spreken ze Roemeens, maar dit

Jezus als Ariette Lijn van de artiest Pinter Bella. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Maar anders word ik vast nu uitgelachen en gecorrigeerd. Maar daar gaan we dus het programma mee beginnen. En gezien ik aanneem dat u waarschijnlijk ook geen Hongaars verstaat, heb ik een deel van de tekst vertaald naar het Nederlands en dat zal ik nu even voorlezen. Ik werd wakker bij zonsopgang met een vrolijk luid lied. Ik kan niet wachten om de God van mijn leven te zien. Ik doe mijn deur wijd open, ik prijs en aanbid hem. Zijn aanwezigheid raakt me. Mijn ziel stijgt op naar de hemel. Jezus is de enige, groot en volmaakt. Hij woont hier in mijn hart. Mijn leven is al met hem verbonden. Elke dag geeft hij me nieuwe kracht. Met zijn zachte stem moedigt hij me aan. Blijf dapper strijden, kom op, ga gewoon door. Hij kent me heel goed. Hij neemt al mijn lasten op zich. Hij is mijn beste vriend. Ik kan altijd op hem rekenen.

0: Jordan Feliz met Count Then High. Gaan we even luisteren naar twee Nederlandse nummers. Te beginnen met Damascus met een lied Overal om me heen.
1: Dit is het Weerjournaal. Er staat ons prachtig zomerweer te wachten. Tenminste als je van hoge temperatuur houdt. Het ging gaat echt fors omhoog. En eindigt in het weekend op het tropisch niveau van 30 graden. Meer zon, goede zorg, goede zorg.

Eline met haar lied Zielsgeluk. Dat waren dus twee Nederlandse nummers. En dan schakelen we nu even over naar onze oosterburen. En gaan we luisteren naar twee Duitse nummers. Te beginnen met de Obro's samen met Luna Simo. Met het lied Horizont.

Bray, Vuanessa en Mike the Maker met het lied Heilig, Heilig. We gaan nu luisteren naar de band Audio Adrenaline met hun lied Out of the Fire.

Planet Shakers met hun lied Endless Praise. We gaan nog luisteren naar één nummer voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar For King and Country met hun lied Hold On, Pain Ends.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
0: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijenga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
0: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Rants Collective met hun lied Life is Beautiful. Welkom terug bij de tweede helft van het programma voor vandaag. We hebben nog een klein uur aan mooie muziek te gaan. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Mensenkinderen. En daarvan gaan we luisteren naar een lied Wij Blijven Geloven.

Michael W. Smith met Your Love is a Flood. We gaan nu luisteren naar Phil Wickham en we gaan luisteren naar zijn lied Homesick for Heaven.

0: change when I realized how Jesus loved me.
1: Hyper Fenton, Mofflow Music en Dr. Scott Fenton met Love Like Jesus. Dan gaan we nu weer een keer luisteren naar het lied waar dit programma natuurlijk naar vernoemd is. Namelijk van Hillsong Young and Free samen met Lecrae, het nummer This Is Living.

Toby Mac met zijn lied Horizon, A New Day. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Consumed by Fire. En we gaan luisteren naar een lied Higher Places.

Strings and Heart met een lied Dopamine. Het volgende lied waarna geluisterd is van Robin Veen. En we gaan luisteren naar zijn lied Break This Heart.

Roberto Rosso, Redson, Hanne de Vries en Merel Ruitenberg met het lied Here With Me. En met nog twee nummers te gaan deze uitzending zijn we aangekomen bij Gateway Youth met hun lied Oxygen.

Little Youth dus met het lied Oxygen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Maar ja, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug met een nieuwe uitzending. Mocht u nog willen terugluisteren naar een nummer dat deze uitzending gedraaid is, dan kan dat via de afspeellijst die u kunt vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje en daar kun je de afspeellijst vinden waar dus alle nummers in komen te staan. Dan moet ik er wel bij zeggen dat ik niet weet of dat deze week gaat lukken, gezien ik dus, zoals ik aan het begin van het programma zei, in Roemenië zit en niet zeker weet of het internet daar helemaal goed genoeg werkt om de afspeellijst bij te werken. Dus ja, ik ga geen belofte doen, maar ja, mocht dat lukken, dan zal die afspeellijst bijgewerkt worden. Ik hoop dat u een hele fijne vakantie heeft gehad of nog gaat hebben de komende tijd, zoals maar het nog duurt. En ja, volgende week ben ik weer live in studio en gaan we alle nummers inhalen die we deze vakantie gemist hebben. Dus ik kijk er naar uit. Tot dan, en we sluiten af met De Rechtsstaat, Roberto Rosso en Redson met het lied Glimlach van Boven.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Evert-Jan van Beek.

Muziek van Winnetka, Bowling League. Je hoorde Kangaroo, dat komt uit 2020. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abeli Music. Het is dinsdag vandaag, aflevering 91. Het is dinsdag 10 februari. En we gaan weer een uurtje indie pop voor je draaien van... Nou ja, een aantal jaren geleden, maar ook van zeer recent. En daar gaan we nu ook zeker mee beginnen. De grote kans dat je de Engelse indie folkband Mumford & Sons wel kent. De band die in 2007 werd opgericht in Londen. Het debuutalbum van de driekoppige band verscheen in 2009. Met als titel Sigh No More. Vooral het tweede studioalbum Babel, of Babel beter gezegd. En de single I Will Wait was de grote doorbraak van de band. Inmiddels is het wachten op album nummer 6. En die komt op 20 februari uit, dus het duurt niet lang meer. En die gaat Prize Fighter heten. Van het album komt alvast het nummer Banjo Song.

Veel muziek van bands uit Londen vandaag, want deze band komt ook uit Londen. Driekoppige band, genaamd Palace. All We Ever Wanted hoorde je uit 2024. En daarvoor hoorde je dus ook een muziek uit Londen van Mumford & Sons. Met een nieuwe single, die heet The Banjo Song. En we gaan nu ook weer naar muziek uit Londen, want de vierkoppige band The Box Rebellion, die is sinds 2001 actief en komt ook dus uit Londen. De band met Nathan Nicholson als leadzanger bracht het debuutalbum Exits uit in 2005. Het zesde en meest recente studioalbum van de band. Die dateert van 2018 en heet Ghost Alive. Zicht op een nieuw album is voor zover bekend nog niet. Maar wel is er een nieuwe single die op 9 januari uitkwam. En die heet Flowers in the Water. The Boxer Rebellion dus.

Van het album Holy Fire uit 2013 hoorde je nummer Bad Habit van de Britse band Fools. Zij komen uit Oxford om precies te zijn. En Fools schrijf je met F-O-A-L-S. Daarvoor dus de Box Rebellion met de huidige single. Die heet Flowers in the Water. We gaan zo meteen naar nieuwe muziek van de Amerikaanse Vitesse X. Maar allereerst deze Sam Fender. Dit is Wild Grey Ocean. Uit 2021.

De Britse singer-songwriter Sam Fender, je hoorde Wild Grey Ocean uit 2021. We gaan naar Vitesse X. Dat is een muzikaal project van de Amerikaanse DJ en producer Jordan Stern. In 2020 begon ze haar eigen muziek te schrijven en produceren, waarbij ze met name een mix tussen shoegaze, grunge en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, waarna de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar kwam ze met haar nieuwe single in hit Memory. En die hoor je nu

Zanger Jimmy Goodwin en tweelingbroers Jess. En ook nog Andy Williams, die vormen samen met z'n drieën, dus de Engelse band. Dorfs hoorde je, en Dorfs komt dus uit Engeland, om precies te zijn, uit Wilmslow. En de band werd gevormd trouwens in 1998. Je hoorde Carousels, en dat komt uit 2020 en is afkomstig van het album The Universal Want. We gaan naar de Britse band White Lies. Werd in 2007 opgericht in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. De driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. Afgelopen jaar bracht de band alweer het zevende studioalbum uit. Met als titel Nightlight. Van het album is onlangs het nummer Juice als single verschenen.

Muziek uit 2023 van de Canadese singer-songwriter Goldie Boutier. Je hoorde Penthouse in the Sky. En daarvoor ook nog de huidige single van The White Lies. En die heet dus Juice. Zometeen de muziek van de Iers-Iraanse Glazio. Die trouwens werkt vanuit Brooklyn, New York aan zijn muziek. Maar allereerst gaan we naar iets anders, namelijk The Cooks. Dit is Cold Heart.

Ik moet eerlijk toegeven dat deze versie pas voor het eerst hoor. Dit is niet de radioversie die ik gewend ben, maar eigenlijk de albumversie van het album 10 Tracks to Echo in the Dark van The Kooks. Hoorde je dus The Gold Heart, het nummer uit 2022. En dus niet de radioversie, maar gewoon de studio albumversie, om het zo maar te zeggen. Zometeen gaan we naar muziek van Thrice, maar allereerst gaan we naar Glacio, muzikale project van de Iers-Iraanse singer-songwriter Sam R. Hij werkte aan zijn muziek vanuit Brooklyn, New York dus. En maakte een mix tussen dreampop en electropop. Zijn debuutalbum genaamd For the Very Last Time, die verscheen in 2020. In februari van dit jaar komt zijn inmiddels derde studioalbum uit. En die gaat The Imposter heten. Of het album nu al uit is, weet ik trouwens niet. Want het is natuurlijk wel februari, maar moet ik even nakijken. Als voorloper van het nieuwe album is er vast het nummer Off the Cuff verschenen. En die hoor je nu, Glacio dus. Misschien moet ik wel zeggen,

Nou, ik heb het even snel nagekeken. Zijn nieuwe album The Imposter. Die komt op 25 februari uit. Dus nog even geduld hebben. Je hoorde dus Glazio met zijn nieuwe single, die heet Off The Cuff. En dat is dus afkomstig van zijn derde studioalbum. Dat dus op 25 februari gaat verschijnen. We gaan naar 1998, want toen werd in de Irvine in Californië de Amerikaanse rockband Thrice opgericht. In 2012 stopte de band even, maar in 2015 kwamen de leden weer bij elkaar. Na het verschijnen van het studioalbum Horizon East is in 2021 was dat, moet ik zeggen, verscheen in oktober 2025 opvolger Horizon West. Dus daarom heet het 12e studioalbum van de vierkoppige band op het album ook het nummer The Dark Glow. En die hoor je nu.

0: Van het album Horizon West, dat in oktober 2025 verscheen dus, hoorde je de Amerikaanse band Thrice met het nummer Dark, The Dark Low. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus zou ik zeggen, dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Alles nog rustig op je gemakje nalezen, dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Plus ook nog een korte beschrijving erbij. En ook nog met een beetje geluk een link naar een videoclip op YouTube. En als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus abelion.nl. Nog een heel klein stukje van deze Matt Simons. Dit is Catch and Release.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Verenigd Koninkrijk. Dat is een Britse band dus. Gaan al mee sinds begin jaren 80. Easy, hè? Die kennen wij natuurlijk van The Heat of the Moment uit de jaren 80. Was wel hun grootste hit. Maar de man hebben een nieuw album onderweg. Het is begin november dat hij uitkomt. Het album gaat Indigo heten. En daarvan is deze single al uitgekomen. The Traveler. Met als subtitel Into the Light. En die hoorde je als opener van Schouten de Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat met de vaste onderdelen. Zoals daar zijn de Killer Classic. Daarin gaan we 10 jaar terug naar het jaar 2016 dus. Het album van The Pretty Reckless is Who You're Selling For. Je hoort zometeen Take Me Down. In de oefenal terug naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Heet uiteraard ook Demon Hunter. Komt uit het jaar 2002. Je hoort zometeen Infected. En in de showcase, dank voor de suggestie Jan-Willem, Apocalyptica en Worlds Collide uit het jaar 2007. In de eerste week hoor je Helden. Rock 13, voor de tweede week op de nummer 1 positie Dogstar en All In Now en nieuw binnen Marilyn Manson en Exit Wound. En deze mannen speelden ooit samen in Shotgun Messiah. Het is Zan Cody en zij hebben een nieuwe uit, die heet Severn.

uit Duitsland. Zijn dus onze oosterburen. Xander, ja, gaan al een tijdje mee hoor, sinds 1994. Het nieuwe album is onderweg, het heet Eclipse. Daarvan hoorde je North Star. En daarvoor Zen en Cody. Dat zijn Zilly Zen en Harry Cody. Die speelden ooit in Shotgun Messiah. En tegenwoordig doen ze het gewoon weer lekker samen. Je hoorde Sever. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we gewoon te getrouw met de Killer Classic. Soms gaan we 5 jaar terug. Soms 10. Soms nog meer. Deze week maar 10. Dan gaan we terug naar het jaar 2016. Killer Classic. En in het jaar 2016 bracht de band The Pretty Reckless een album uit. Het heette Who You're Selling For. Ik heb ze een keer of 2-3 live gezien, ook in het voorprogramma van AC/DC. Ik vind ze nog steeds fantastisch. Uit het jaar 2016 is dit toch wel de beste. The Pretty Reckless en Take Me Down.

Wilmington, North Carolina. Stellar Circus. Binnenkort in Nederland trouwens. In het voorprogramma van Evergrey. Op 11 december in Baruch in Rotterdam. En op 12 december in Maastricht in de muziekgieterij. Stargazer is hun laatste. En voor Stargazer gingen we 10 jaar terug in de tijd. En deden we met het album van The Pretty Reckless. Who Are You Selling For? Je hoorde Take Me Down. Je weet wel, die band van Taylor Momsen. Nou, die zijn in Nederland. Op 23 november staan zij in Amsterdam. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die is lekker. Die is van Marilyn Manson. Die heet Exit Wound. En deze band staat voor de tweede week op de nummer 1 positie van de Rock 13. Het is Dogstar en All.

0: nieuwe album is net uit van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. Zijn single komt nieuw binnen in de Rock 13, Exit Wound. En voor Exit Wound hoorde je Dogstar. Voor de tweede week op de nummer 1 positie, je weet wel, die band met Keanu Reeves. En All In Now. Gaan wij voor de tweede keer terug in de tijd hier in Schouten. Maar nou iets verder terug dan de vorige keer. We gaan kijken naar een debuutalbum van de band Demon Hunter. En dat album komt uit het jaar 2002.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de oeknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Dat is een christelijke band. Het album heet uiteraard ook Demon Hunter. Dat kan niet anders. Ze komen uit de Seattle, Washington. De stad van de grunge. Maar dat is dit niet. Dat kan ik je wel vertellen. Dit is alles behalve de grunge. Maar ik vind het wel heel lekker. Uit het jaar 2002 van Demon Hunter is dit

was van de zomer in Spanje, in Cartagena, begin juli. Het traden ze op het festival Rock Imperium. Anthrax hebben we het dan over. Deze speelden ze trouwens niet. The Edge of Perfection. En voor The Edge of Perfection gingen we even terug in de tijd hier in Schoten. Vannacht naar het jaar 2002. Dat deden we met het album van Demon Hunter. Dat heet ook Demon Hunter. Je hoorde Infected. Leuke festivals, leuke concerten. Allemaal nog te gaan. Ik ben er bij een paar bij. Ik hou je absoluut op de hoogte. En je luistert natuurlijk nog steeds naar Schouten vanaf op YouTube. Rock'n'roll muziek met daarin heel veel rock en heel veel metal. Suggesties altijd welkom, hè? Dat weet je. Eddie @schouten bij nacht.net heeft Jan-Willem ook gedaan. Daarom draaien we zometeen Apocalyptica in de showcase. Maar jij kan ook jouw muziek laten horen. Eddie @schouten bij nacht.net. Deze band komt uit Italië. Temperance, zo heet de band. En ze hebben het over The Devil. En wat betekent dat? Nou, dat betekent sin, sin en nog eens sin.

0: gekomen uit Duitsland, Dominum. Binnenkort in Nederland overigens, op 13 december in Utrecht. Dark Melodies van het nieuwe album Night is Calling. En daarvoor uit Italië, Temperance and the Devil Sin, Sin, Sin. Brengt ons bij het einde van dit programma. We hebben nog één vast onderdeel, dat is de showcase. En dat is een speciaal verzoek van Jan Willem. Jan Willem zei, Eddie, je moet eens een keer een album van Apocalyptica gaan draaien. Nou, dat gaan we doen, Jan Willem. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Want Jan Willem wilde graag het album Worlds Collide centraal stellen in de showcase hier in Schouten bij Nacht. In de eerste week een cover van David Bowie. Ik hou niet van covers, maar deze mag. Dit is Helden. Tot volgende week. Doegie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen, in de middag.